patent, maar hun dergelijk het is weten met de spitoir, kan zich risila te besieden, binnen met de moslim. Zodat haar rieke gaat als kovarjoen, dat ik een amuse als kovarjoen, waar zelfs het satentuur is op de kolen, door de baratordoen, wat je spitoir, kan je